0: hè?
1: Je moet dat zetten door, je ziet.
0: Het is nu niet zo goed, maar ik kan het schrijven, hoor.
1: Je peux me attendez, merci.
0: Bon, il y a le 5h, Tahiti Airlines à 8 lourds, bonjour, niveau 390.
1: Okay, two cars at the same time, so KLM 282, heavy Moya Center, bonjour, break, break, other station calling, was that Tahiti 8, Tahiti 8?
0: Oui, Montréal Center, bonjour, Tahiti 8, lourd, au niveau 390.
1: Tahiti 8, lourd, le centre de Montréal, je comprends.
2: Good evening, Air Canada 806, at flight level 390, just starting to do a little bit of light chop.
1: Air Canada 806, heavy Moya Center, bonjour, no complaints, perhaps.

0: Heb je meteen level 3 gepresenteerd?
1: Kellen, ik ben Heavy Motor van een goede dag, meneer.
0: Goedenavond, LSI, schip de Chief Football. Montreal, good morning, Philippine 119-330.
1: Philippine 119, Heavy Motor Sana, good morning. Say your mark number.
0: We're maintaining Mach 0.85.
1: Thank you.